0: Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd steek ik vlaggen in de aarde.
1: 3 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
3: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
2: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd.

0: Jurgen Klopp, ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
1: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten, we hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
0: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië, het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar, op enkele uitzonderingen na. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. In de Nations League heeft Griekenland een historische overwinning geboekt op Duitsland. Het werd 1-0. Hierdoor gaat Griekenland aan de leiding in de pool waarin ook het Nederlands elftal zit. Oranje won gisteravond uit bij Servië met 2-1. Het weer in het noorden en westen bewolkt, in het binnenland wat vaker zon en het wordt 19 tot 25 graden. Je dag begint.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 8 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatiefwet. Nu is abortus strafbaar, op enkele uitzonderingen na. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden bijvoorbeeld soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd, met grote onderlinge verschillen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit onderzoek. Afgelopen jaar ging het naar schatting om zo'n 124.000 ouderen. Het weer, in het westen bewolkt en 20 graden, in het binnenland zon en mogelijk 25 graden.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
3: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
2: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal Nederlandse automobilisten dat ging tanken over de grens met 20%. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt en wordt opgenomen in zorgwetten. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatiefwet. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd, met grote onderlinge verschillen. Het weer in het westen bewolkt en 20 graden, in het binnenland zon en dan wordt het mogelijk 25 graden.

met fouten en gebreken. Ook al gaat het wel eens mis, nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
4: Als dialect doe niks meer zeg. Moet al besteed. Ik ben niet vergeten, blaas niet zo hoog van de toren. Je bent zo arm als de neen.
5: Streektaal, het programma over dialect. Met

0: Petters Steigerpaard was dat en ze komen uit Brabant. Mooi, hartelijk welkom bij Streektaal Radio. 2 uur lang Streektaal Radio. En vandaag hebben we een gast hier in de studio. Zuster Reentje, geboren in 1975. En is er een van Lambert en Annie. Opgegroeid in Valthermond. Al was het veen koloniaals en de volkmuziek met de paplippen ingegoten kreeg. Studeerde theologie in Utrecht. Was onder andere mee geestelijk verzorgd in de gevangenis. Speelt sinds enige jaren contrabas, is schrijver, kunstenaar en in 2022 werkte ze samen met Rijk van de Huisdelen de bluesband, de String Beans op. Vorig jaar deed ze mee aan het Drents Songfestival en ze zingt in haar project de alle volkliedjes in het veen koloniaals. Straks even horen wat het allemaal precies betekent. Ze zingt ook in het Neder-Saksisch vocaal ensemble, is kunstenaar, schilder en schrijft ook. En ze is nog uitgever van het Ongeregeld magazijn Lokaal Journaal. Vol met nieuws uit de fictieve gemeente Perleveen. Heeft meegedaan aan de podcast Pro Drents met me. En zit af en toe aan boord van Sleepboot 4 met Anke Muller. Naam is Sylvia Flederis en weet dat je aan harte welkom hier in Streektaal Radio.
1: Dankjewel Ben, hoi.
0: Ja, en wat doet ze dan meer? Natuurlijk een heleboel zingen. En dan doen we straks allemaal lekker. Gaan we lekker luisteren naar al die andere dingen. Wij gaan eerst even vertellen. Jullie door kunnen gaan met reageren via streektelradio@hotmail.com. Streektelradio@hotmail.com. Of via de telefoon en WhatsApp. En zeker 06-1267-8253. 06-1267-8253. Het volgende nummer is er eentje van Mark Brinkhuizen. Ja, in deze dagen ging het heel veel over mensen met dementie. En het liedje gaat over dementie. Ze is het padje kwijt. Maar nog eerst even dit. Techniek en presentatie van ondertekend. Dus gaat er wat mis, komt het geheel en al door de computer. MUZIEK

Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

0: En het was Jesse van Wieren over het dorpshuis. En Jaske, hij komt ergens uit Friesland. En onze gast die komt uit Drenthe. Ik zeg welkom in Streektaal Radio.
1: Dankjewel, Ben.
0: Dankjewel.
1: Veenkolonie is het gebied ongeveer tussen Veendam, zou ik zeggen, en Emmen. Als je het zo een beetje... Ik zeg altijd tussen Musselkanaal en Valthe. Dat is zeg maar, dit is Valthemond, daar ben ik opgegroeid. En iets breder perspectief is Stadskanaal Emmen. Zo, daartussen. Dat is mijn leefgebied, de eerste 18 jaar van mijn leven.
0: Aha, kijk eens aan. Dus daar ben je opgegroeid. En daar heb je het dialect geleerd.
1: Ja.
0: En thuis altijd dialect gesproken of?
1: Nee, ik ben van de generatie dat het verstandig was om Nederlands te leren, want ik kreeg een betere baan mee. En dat hebben mijn ouders ook met mij gedaan. Maar ik had natuurlijk wel een tante die hartstikke mooie streektaal sprak. Gronings was dat, Musselkanaal, tante Trien. En mijn moeder en mijn vader spraken ook Veenkoloniaals. En mijn oma natuurlijk ook. En mijn familie. En om mij heen hoorde ik het ook. Maar als kinderen mochten wij, of moesten wij, Nederlands leren.
0: Ja, ondertussen toch wel geleerd.
1: Ja.
0: En je hebt toen vorig jaar meegedaan aan het Drenthe Songfestival?
1: Ja, Songfestival Drenthe. Het was een hartstikke leuke ervaring.
0: Was dat nieuw of die oude vorm? Volgens mij hadden ze dit jaar een andere vorm, of niet?
1: Nee, vorig jaar was het ook een vooraf opgenomen video met muziek.
0: Ja.
1: En op de finale dag kwam iedereen bij elkaar om dat mee te maken en te kijken wie de winnaar werd en zo. Dat was een heel interessante ervaring, ja.
0: Ja, het zal best zijn.
1: Ja.
0: En heb je nog een prijs gewonnen daar? Of,
1: Nou, ik vond meedoen echt heel erg leuk. Ja,
0: de commentaren achteraf waren wel wisselend over de presentatie en dat soort dingen. Dus,
1: als je in een songfestival sfeer ziet, dan is dat echt helemaal top.
0: Ja. Dan gaan we even luisteren naar een liedje van jou. Dat heette Als ik die weer zei.
1: Ja, Als ik die weer zei.

0: veel verweerders van vorig jaar toen ze meedeed aan het Drentse Zongfestival daar in de Rente. Ja, een heel mooi nummer was dat. En de nieuwe cd die binnenkort uitkomt, de Alle Volkleidjes heet die, hè?
1: Ja, het komt uit op vinyl.
0: Op vinyl?
1: Ja.
0: Kijk eens aan, zeg.
1: Ja, dat past er beter bij, dacht ik.
0: Ja, nee, prima. Het leek me hartstikke leuk, ja. Nee, dat is, ja, klopt helemaal. Zwart of een andere kleur?
1: Nou, ik heb gekozen voor gerecycled materiaal. Dat kan tegenwoordig. Er worden aan allerlei kleuren platen gemaakt tegenwoordig. En er is ook restafval van. En ik hou nogal van kringloop.
0: Ah ja.
1: En dus ik dacht, ik wil dat materiaal, daar maken ze dan ook weer platen van. En dat wordt ook gebruikt voor het persen van mijn plaat. En dat is dus drakenpoepkleur, noemen ze dat. Dus het is een beetje groen en dan weer een beetje gek bordeaux rood. En daar zit van allerlei kleuren zitten erin.
0: Ah, kijk eens aan. En zo'n hele mooie grote hoes eromheen.
1: Ja, precies.
0: Ah, en er staan, even kijken, er staan er 8 nummers op.
1: Ja, 8. En één ghost track, ja.
0: Ja, ja, dat klopt. De bonus track, dat is hoe heet het? Van de Neder-Saxisch vocaal inzamelen.
1: Nee, doen niet mee op mijn plaat. Nee, helaas. Nee, dat is een ghost track is een klein lied dat ik met mijn moeder heb opgenomen.
0: Ah, kijk eens aan. En hoe heet dat?
1: Suzanne Nijen.
0: Ah, ja. Dat is ook een mooi nummer. Suzanne Nijen is ook een mooi nummer, hè?
1: Ja, ik vind dat lied leerde ik van mijn moeder.
0: Uh-huh.
1: En zij leerde het weer van haar moeder. En ik vind het een heel mooi oud wiegelied. Wat een hele gemene tekst zit er eigenlijk ook achter. En dat vind ik ook interessant.

0: Mooi liedje is dat, hè?
1: Dank je. Ja, deze is wel met een aantal vrouwen van het Nederzakjes Vokaal Ensemble.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja. Daniel Loos, wat heb je met Daniel Loos?
1: Ik vind hem een ontzettend inspirerende muzikant. Ja.
0: Ja, hij maakt mooie liedjes, hè?
1: Hij maakt ook hele mooie liedjes, ja. Prachtig.
0: En waarom speciaal dit nummer, de kerk?
1: Ik ben theoloog. En dit lied, dat raakt mij tot in mijn vezels. Omdat ik kerk geen vanzelfsprekende relatie heeft met mij. En andersom ook niet. En daarom raakt dit lied mij zo.

0: Daniello is de kerk. Ja, vroeger zoon die is gek, maar tegenwoordig zingt hij alweer jaren alleen hele mooie nummers. Dat zo. Hoe kom je trouwens aan al die volksliedjes?
1: Ja, ik ben mijn hele leven al in de Engelstalige folk en bluegrass actief. Dat komt door mijn vader, die organiseerde vroeger bluegrass en country concerten. En ik ben 2024, in april van 2024 ging ik opnieuw naar Amerika om meer te leren over deze muziek. En we gingen daarin vooral luisteren naar muziek van Alan Lomax en andere mensen die aan de keukentafels mensen hebben opgenomen. En ik raakte daardoor zo geïnspireerd en geraakt dat ik dacht, want ik hoorde in die muziek, in die tekst, in die stemmen zo mooi dat hart en dat het uit de tenen kwam van de mensen. En ik dacht, toen kwam ik thuis en dacht ik, ik wil nu eigenlijk ook wel meer weten over of er meer muziek is uit eigen streek, in kolonie en omgeving. En ik ging naar mijn vader en die had een koffer met allemaal boekjes. En in die boekjes zaten allemaal oude liedjes die vroeger gezongen werden in Nederland. En ook in de Veenkolonie. En dat greep mij zo aan dat ik daarin gedoken ben. En dat heeft toegeleid dat ik nu dit album heb gemaakt.
0: Aha. Ja, met een heleboel mooie liedjes, ook een heleboel bekende liedjes. Ken je ook meer artiesten die dit soort liedjes zingen daar in Groningen en Drenthe?
1: En ik weet niet. Of er. Want er wordt natuurlijk wel eens. Iris Staal wordt nog wel eens gezongen. Maar de meeste mensen kennen Toussaint Jacob Knorr of Knorren niet meer, denk ik. En ook het lied van Ein Boer van Ossie Norbertau. Dat zijn mensen boven de 50 die het misschien nog kennen. Maar daar. Jongere mensen kennen dat lied ook al niet meer. Dus. En ik heb ook twee teksten van Johanna Bergman-Bijsters, een kunstenaar, een vrouw uit Borger. Dat zijn twee oude teksten, die heb ik zelf op muziek gezet.
0: Ja, ja, ja. Imca Marina, ken je die?
1: Ja, die ken ik ook, ja.
0: Die zingt ook dit soort liedjes, hè?
1: Ja, die heeft in de jaren 70 geloof ik ook een plaat gemaakt, hè, met...
0: Hoe heet ze? Ina Müller, ken je die ook?
1: Nee, dat zeg maar niet.
0: Dat is een Duitse.
1: Oké. Okay.
0: Een Duitse, die zingt ook in het dialect.
1: Ja.
0: En die heeft ook een liedje gemaakt. Samen met Hannes Ringsletter.

0: Ringsletter. Dat was live van een nummer. Dat doe me listen. Bent. Ja, hebben we het er met nog steeds over die. Een mooie CD. Natuurlijk, we een keer een nummer horen van die CD. En ze gaat een nummer live spelen. Wat voor nummer? Welk nummer ga je live spelen?
1: Ik ga De Winter is Vergangen spelen. Aha. En dat lied, dat ken ik al als Maria-lied, of de melodie daarvan. En ik kwam het lied tegen via Aafje Heijnes. Ken je haar nog? Aafje Heijnes was een altzangeres uit Nederland. Ze heeft heel veel klassiek gezongen. Maar ook een paar prachtige streektaal, vooral Gronings taal, dacht ik, liederen. En ik kwam haar versie van De Winter is Vergangen tegen. Het is eigenlijk een middeleeuwse tekst. En dat, die tekst gaat over, dat lied gaat over, het is was een erotische tekst. Aha. En met Maria lied natuurlijk niet. Dus ik heb er weer een erotische tekst van gemaakt in het Neder-Saksisch. Oh, is een beetje hard die microfoon.

0: Heel mooi. Nummer was dat van die mooie Sydney. LP moet ik zeggen, de LP, de Alle Volksliedjes.
1: De Alle Volksliedjes,
0: Alle
1: ja,
0: Volksliedjes, gezond dat Sylvia Vlederen. Is er nou een titel voor iets heel anders? De nieuwe schietschijf van deze week. En de schietschijf van deze week, die is van BG Oekwoord. Het haalt niet op.
2: Schietschijf.

0: Spotify van deze week. En dat was van BG Oakwood. Kun je goed uitspreken. Het haalt niet op de hele week te horen bij Streektaal Radio. Ja, en ze zit hier nog steeds met een hele mooie cd. Ik zeg steeds cd, maar het is een LP. Ja, we moeten weer aan wennen. Hè. Het is tegenwoordig. Oh ja, er komen steeds meer LP's tegenwoordig. Ja. Hè. Ja. Dat scheelt wel weer.
1: Dat scheelt wel weer, ja.
0: Dat is hartstikke leuk. Ik heb een nummer klaarleggen hier. Wilde Jacht. Waar gaat het over?
1: Ja, de Wilde Jacht. De Wilde Jacht is een hele oude... oud verhaal, een mythologisch verhaal. En het gaat, waar gaat het eigenlijk over? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik dacht eerst dat het over onweer ging, over hoe je dat dan beleeft. En, maar ik dook erin. En, het is een tekst van, die ik tegenkwam via Johanna Bergman-Bijns, die in begin 20e eeuw veel Drentse verhalen heeft opgeschreven. En, en dit verhaal gaat over... je moet je voorstellen, vroeger geloofden mensen dat er godinnen en goden door de lucht gingen. Om ongeboren zielen of verloren zielen op te sporen. En die mee te nemen of op te wekken, dat soort dingen. En dat is alsof er een jacht aan de gang is. Dus eigenlijk alsof er paarden over de heide gaan en er komen koetsen achteraan. Maar dan niet over de heide, maar door de lucht. Zo mag je het.
0: Ah, ja, dan gaan we er gewoon even naar luisteren.

0: Imca Marina was dat met Moeder de Staat, een vrijer aan de deur van heel, heel, heel lang geleden alweer. Dat soort dingen. Ja, ze zingt een heleboel, een hele LP vol met al dat soort liedjes. Ja, en dat soort liedjes staan ook op de LP van Sylvia. Even kijken. Knolster Lorelei.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Knolster Lorelei is een vertaling van Geert Thijs, kunstenaar uit Stadskanaal. En die vertaalde in 1924 het gedicht van Heinrich Heine uit 1824. En de Lorelei, dat is een plek in Duitsland, bij de Rijn, waar vroeger veel schepen vergingen. En daarvan kregen in de 19e eeuw vrouwen de schuld. Terwijl daar vroeger godinnen werden vereerd. En Geert Thijs heeft in 1924 daar een vertaling naar het Veenkoloniaals van gemaakt. En het lied gaat eigenlijk over een jongen die aan boord van het schip zit en staat. En hij ziet een mooie meid aan de kant van op de wal. En hij raakt daar zo van onder de indruk dat hij van boord kukelt.
0: Ah ja, ja, ja, schijnt een populair lied te zijn. Want ik heb er 4 uitvoeringen van.
1: Oh echt?
0: Ja, een van jou, van Imca Maria, Eltje Dorema en Henk Scholten met Bert Ridderbos.
1: Ja, ja, die van Henk Scholten, die ken ik wel, ja. Ja, ja, ja, ik heb op de tekst een eigen bluegrass variant gemaakt. Dus het tempo zit wat
0: nou, we gaan
1: hoger.
0: Gewoon naar luisteren.
1: Ja.
0: En even kijken.
1: Okay. Ja,
0: een van de laatste nummers. Zometeen komt nieuws en weersvaardigheden. En dan zien we elkaar gewoon weer terug aan de andere kant van het nieuws.

graag de groeten doen. Of doe je zelf in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

graag de groeten doen. Of doe je zelf vriendjes in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp. 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 11 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
7: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
8: Als dialect doe niks meer zeg. Moen oversteek, ben ik vergeet. Bloos niet zo hoge van de toren. Je bent zo arm als de neen.
9: Streektaal, het programma over dialect. Met

0: gaan met u mee. Ja, een heel mooi nieuw nummer in de streektaal. Welkom bij nog uw Streektaal Radio. En besteden natuurlijk weer aandacht aan alle streektalen en dialecten in heel Nederland. En ook nog een omgeving. En dat doen we natuurlijk ook. En ze zit hier nog steeds in de studio, Sylvia Vladeres. Met een nieuwe LP, moet ik zeggen. Ja, ik vergeet het. De Olle Volkslaatjes. Waarvan we straks natuurlijk nog veel meer gaan horen. En ze gaan ook lekker live gaan zingen. Dat is hartstikke leuk natuurlijk in de studio. Herman Vinkers, wat heb je met Herman Vinkers?
1: Ik vind Herman Vinkers een heel inspirerende man. En cabaretier en inspiratiebron.
0: Herman Vinkers, die heeft een accent. Hè? Kijk, het mooiste was altijd, als je Herman Vinkers optrad in het Nederlands, wat hij dan doet, in het Westen, zeggen ze allemaal, hij praat Twents. Hetzelfde zo hier in Twente, maar hetzelfde zo zeggen ze allemaal, hij praat Nederlands.
1: Ja, precies. Weet je? En wat ik zo mooi vind, hij kan het zo mooi duiden. En ook dat lied wat je waarschijnlijk nu gaat draaien, denk ik, Accent?
0: Ja.
1: Weet je, Herman Vinkers, die heeft... Ik kom uit Valthermond en keek ik naar Emmen. En ik dacht, Emmen, dat is de stad. En ik ben nogal een meisje van het platteland. En ik ging naar de middelbare school in Emmen. En ik vond er echt... Ik dacht van, wat is dit voor een andere wereld? En dat is nog maar Emmen, hè? En later ging ik in Groningen studeren en dacht, dit lijkt al echt meer op een stad. Er ging echt een wereld voor me open. En Herman Vinkers heeft in dat lied van Accent zo mooi neergezet hoe mijn generatie geleerd heeft om Nederlands te leren. En hoe daar soms mee om wordt gegaan door anderen. Maar ook hoe je eigenlijk ook weer terug wil naar je eigen taal. En dat mensen die wat ouder zijn en die nog precies weten hoe die taal gesproken moet worden in dat dorp of in die streek, dat je daarop aankijkt als je probeert het ook weer te spreken en te zingen.
0: Ken je ook de uitvoering van Hidding en Schreus van dit nummer?
1: Nee, die ken ik niet.
0: Nee?
1: Oh.
0: Ja, dat is ook een heel mooi nummer. Ik bedoel, ga gewoon allebei draaien. Eerst Herman Vinkers.
2: Het verhaal van een kapster uit Almelo.

0: binnen.
1: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

0: Almelo met 25 O, zoals dat hier hoort in het oosten van Nederland. En dat was dus Hidding en Schreus met hetzelfde nummer van accenten van dat Herman Vinkers. Ja, en ze zit alweer klaar, ze gaat lekker live spelen. Welk nummer ga je spelen?
1: Ik ga een liedje van Live te zingen. En dat is een tekst die is van Toussaint Jacob Knorren. En die woont in het begin 20e eeuw in Groningen. In Groningen stad. Hij heeft heel veel gedaan voor de streektaal in onze regio. En het liedje gaat over de liefde en dat het blijft tussen twee mensen. Heel vaak gaan liederen over dat het een puinhoop wordt op een of andere manier. Maar hier blijft het gewoon goed gaan tussen twee mensen.
0: Een echt liefdesliedje dus.
1: Echt liefdesliedje.
0: Gaan luisteren.

0: En dat was weer een heel mooi nummer, Laatje van de Lijfde. Een echt liefdesliedje. Eens kijken of ze er nog meer voor ons in petto heeft. Volgende nummer, hoe heet dat wat je gaat zingen?
1: Dat is Speed. En Speed gaat, op mijn plaat wilde ik ook een moordballade, een murder ballad. En ik ben gaan rondkijken wat er allemaal was. En in onze streek wordt het ook gemoord en werd gemoord. En er zijn ook moordballades over gemaakt. En uiteindelijk heb ik besloten van, ik ga er zelf iemand omleggen. En dat heb ik gedaan en daar heb ik een lied over gemaakt. En dat heet Speed.

0: Ook weer zo'n heel mooi liedje. Ja, het is hartstikke mooi. Op die LP staan een heleboel mooie liedjes op. En ze kan hartstikke mooi zingen. Hulleboer, wat heb je met de Hulleboer?
1: Ik vind Hulleboer echt fantastisch, inspirerend. En weet je, ik hoorde Hulleboer, die ken ik niet. Terwijl ik twee jaar geleden bij het Sunnewende Festival was. Daar trad ik op. En ik hoorde Erwin Nijhoff een lied van hem zingen. En ik was daar zo door geraakt. Want Hulleboer, dat kennen we allemaal nog van Busje komt zo. Maar ze hebben zoveel mooie teksten geschreven onder Noorderbliksem. En dat geeft zo mooi weer hoe de situatie voor mensen met een boerderij is. En dat raakt je echt tot in je poriën of in je botten of in je tenen. Ik vind het prachtig.

Ja, applaus voor Noorden Bliksem van Hulleboer. Ja, dat, en ik ga maar door. Zeg, maar is nou iets heel anders. En nou kom ik in de categorie, hey, als ik die niet draai, mag ik me niet meer binnenkomen. Maar dan krijg je geen koffiemelkje. Speciaal voor Remco, weer nummer 3 van het Broodduo. En dat doen we dus ook. Ja, maar Remco die natuurlijk krijgt weer het heel erg druk. Maar woensdag is zijn moederjarig. Zondag gaan we dat groot vieren. Dus dat wordt nog een heel groot feest bij Remco. Maar speciaal voor Remco dus, het Broodduo. Hey, kom er.

0: Remco en van Erik weer op bezoek komt. Ik denk woensdag, want dan is ze mama jarig. Dan moeten we natuurlijk eventjes op bezoek en een taartje eten bij mama. Als we taartjes hebben, dat zien we vanzelf allemaal weer. En ze even kijken, wat gaan we nu doen? We gaan even kijken. Ze hebben dit, ja. En, hoe lang zing je nou in het dialect?
1: Sinds april 2024 ben ik ermee begonnen. Ja.
0: En daarvoor altijd?
1: Ja, Engelstalig eigenlijk, bluegrass en folk. Als ik bluegrass zeg je dat dan wat?
0: Ja.
1: En daar ben ik mee opgegroeid. En dat is allemaal Engelstalig. En het was eigenlijk vanzelfsprekend om altijd in het Engels te zingen voor mij. Het heeft er ook mee te maken toen ik die koffer van mijn vader kreeg, waar ik in het eerste uur over had. En toen spraken mijn vader en ik af van oké, als ik hier verder mee wil, dan moeten we ook in dialect met elkaar verder praten. Dus de volgende keer als we elkaar zien, dan praten we plat. Dat was de afspraak.
0: Mooi en, zo hoort het ook.
1: Ja, alleen de week daarna overleed hij. Dus het was voor mij zoiets van, oh, zo voelt het nog steeds, als ik in mijn moedertaal, vadertaal zing, dan voel ik die verbinding met mijn vader nog steeds.
0: Ja, ik zeg al, de streektaal, de dialect is de taal van je hart, van je, noem maar op. Ik bedoel, ja. Mensen die in de streektaal opgegroeid zijn, of groot zijn geworden, en leren ze allemaal Nederlands te spreken, dan spreken ze bij wijze van spreken heel erg Nederlands. En dan worden ze ziek, komen ze in het ziekenhuis, en dan gaat het in één keer allemaal weer in het plat. Heel raar. Of ze slaan zich op de vinger en als ze vloeken is het altijd. Ja, en wat is makkelijker, liedjes maken in het Engels of in het dialect?
1: Nou, ik denk dat mijn woordenschat in het dialect uitgebreider is. En ook in het Nederlands, waardoor ik makkelijker op de woorden kom die mijn hart willen spreken. En in het Engels is het voor mij altijd, ik kan het wel, maar ook altijd een beetje zoeken. En dan moet je woordenboek erbij, of klopt het wel? Nou zo, dus dat in Nederlands en in dialect, of in Neder-Saksisch gaat het veel makkelijker.
0: Ja, leuk. Elke antwoord is hetzelfde als ik aan Tiesje vraag. Hoe komt dat je in het dialect? Ik krijg altijd hetzelfde antwoord. Hartstikke leuk is dat, hè? Ja, jij zong vroeger altijd in het Engels. Judith Nijland, ken je die toevallig? Is ook een wereldster. Die heeft over de hele wereld opgetreden. In het Engels, in het Spaans, in het Chinees. Grote artiesten opgetreden. En een paar maanden geleden komt ze terug hier. Ze denkt ze, hé, ik ga eens in de Twent zingen. En ze heeft toen een mooie cd gemaakt met ook allemaal liedjes in het Twent. En dit is een nieuwe single, Marie. En dat is haar moeder. MUZIEK

0: Judith en de Eiland. Marie. Ja, ook weer een heel lekker rustig nummer, hè?
1: Prachtig. Ja, echt mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en als je erheen wilt, donderdag 1 oktober treedt ze op in een nieuwe KHL in Amsterdam. Ter gelegenheid van de release van de album Oud Hoesa. En ze treedt nog veel meer op door heel Nederland. Dat is leuk als ze in Amsterdam optreden.
1: Ja, voor Amsterdammers is dat prachtig, ja. Die hebben dik geluk.
0: Ja, naar alle mooie nummers. Ik heb een nummer klaarleggen van jou. Rollup was dat, dat ik denk, oh ja, zou ik klaarleggen? Deze, ja, dat bedoel ik maar net. Die wil ik eens even horen. Ein Buurwel Nossi Nappertal. Ja, we kennen het allemaal wel in die uitvoering van vroeger en allemaal. Maar jij hebt er een verrassende nieuwe draai aan gegeven, hè?
1: Ja. Nou, ik heb er eigenlijk een Ierse jig van gemaakt. En maar dat is niet zomaar een Ierse jig. Dat zit ook een elektrische gitaar doorheen. Moet maar luisteren, denk ik.
0: Gaan we er gewoon eens even naar luisteren. Ein Buurwel Nossi Nappertal.

0: van Ein Boerbon had hij nou betaald van Sylvia. Op van die mooie LP, moet ik goed zeggen, de Alle Volk Lightjes. En Bed Harder en de Nozems, wat heb je daarmee?
1: Woonde in Tweedemond, Tweede Exloermond moet ik zeggen. En ik woonde in Valtemond. Dus Tweedemond is een dorp verderop. En hij heeft eigenlijk min of meer dezelfde geschiedenis als ik. In zijn bloed. En ik vind hem heel inspirerend in de manier waarop hij de muziek, zijn muziek maakt. Maar ook die teksten die van hem, die kwamen zo, komen zo bekend voor. Dat is zoiets, er komt een heel leven van vroeger, zeg maar, toen ik in Valtemond woonde, komt daarin in terug. En dan kan ik dat, dan voel ik dat weer. Dat vind ik zo mooi hoe die dat doet.
0: Ja, dat klopt. Dit nummer, Het Beloofde Land.

0: Kiesheid van deze week. Het handding op van BG Opoot. En dat was de schietschrijver van deze week bij Streektaal Radio. En zit hij nog steeds. En ze heeft de gitaar in de hand. Dus gaat lekker live spelen. Wat voor nummer gaan we horen?
1: We hebben een heel klein liedje. Dat heet Diepien. En dat is een tekst die ik op muziek heb gezet van Johanna Bergman-Bijnsweert. Die vrouw uit Borger. Die zo indruk op mij maakte. Het lied gaat over... het is een mythologische tekst. Dat gaat over Ken je de Lord of the Rings? Daarin zit het lied met dat er een ring in het water ligt. En die moet niet in handen komen van mensen. En er zit wel meer achter het Nibelingenlied als je dat wat zegt. En Wagner heeft er nog een mooie opera van gemaakt. Maar Johanna Bergman-Bijns heeft er een mooie Drentse tekst op gemaakt. En die heb ik op muziek gezet. En die gaat als volgt. Het lapte het land en het speelde als een kind.

0: Ach, weer zo'n mooi, lekker nummer van die cd, de alle volkliedjes. En volgens mij zit ze klaar om er nog eentje te spelen. Hè?
1: Ja, Asnak.
0: Ja hoor.
1: Ja. Dit is, wat ik nu gezien is Vreemdeling onder Wings. En dat gaat over, dat is een vertaling van Wayfaring Strangers, een Engels volklied. En dat gaat over, ik kom uit Valthermond, daar ben ik op mijn 18e weggevlucht. En mijn moeder woont nog steeds op hetzelfde adres. En ik ben door het overlijden van mijn vader eigenlijk anders tegen Valthermond aan gaan kijken ook. En het is ook een plek waar ik altijd nog naar terug kan. Ik haal altijd de hond terug over om daar weer naartoe te gaan. Dus, en misschien is het dat thuisgevoel ook niet per se Valthermond, maar ook iets anders wat groter is.

0: strekt al radio en ze is hier nog steeds. Wanneer komt die LP officieel uit?
1: In oktober is hij er. En ik ga heel veel optreden in de buurt. Nieuwbuinen, Groningen, Noordsleen, Daleveen. Ik zit even bij mijn hoofd hoor. En op mijn website www.sylviafladeres.nl kun je alle data vinden en alle speelplekken. En hij is ook daar al te koop.
0: Is er ook nog een of andere speciale opkomst dat de LP gepresenteerd wordt? Of?
1: Ja, ik doe dat 10 oktober is dat. Ja, 10 oktober. En dat doe ik bij mij thuis. En er zijn nog een paar plekjes, maar het loopt snel vol. Maar op andere plekken is nog plek genoeg, dus daar kan je nog zelf bij komen als je wil. En ik wil ook nog graag even zeggen dat ik de plaat opgenomen heb met Janus Kolen. En dat was echt heel erg te gek. En Thijs Vrolijk was speelt gitaar en op die plaat. En Joshua de Doornkaart speelt ook contrabas en mandolin. En Jeroen Smol speelt dobro op 2 nummers mee.
0: Ja, fantastisch. Hartstikke mooi. Dus iedereen die even op jouw site kijkt, kunnen ze zien waar ze nog heen kunnen. En voor het optreden, hè? Voor de LP, die dan ook te koop is. Ken je Ries de Vuist?
1: Ja, die ken ik, ja. Ja, die is tof. Ja, precies, ja.

0: En dat was Ries de Vuijs. Hij komt uit Zeeland en hij maakt ook, ook mooie muziek daar in het Zeeuws. En die kwam ook van een LP daar in Zeeland, van die LP van Ries de Vuijs. Bukkers, wat heb jij met Bukkers?
1: Ja, Bukkers is ook zo'n te gekke muzikant uit de streek. En ik zing ook bij het Neder-Saxisch Vocaal Ensemble sinds een half jaar, omdat ik het zo fijn vind om met Neder-Saxisch te zingen. Ook. En dat is ook een heel fijn koor. En daar zingen we Norbus ook altijd. En dat is ook zo geweldig. Dat voel je in je vezels ook. Ik ga gewoon niet zo gauw naar zo'n feesttent toestand gaan. Dat is niet zo mijn ding. Maar ik vind wel te gek wat hij doet.
0: En als het goed is krijgen we nou Bukkers met te horen met... Ja hoor, daar is het. Met de Norbus, oftewel de buren.

0: En op de achtergrond gaat hij gewoon nog even verder met Norbus. Ja, en ze zat hier lekker 2 uur lang in de studio met een heleboel mooie, lekkere nummers. Ik zou zeggen, hartelijk bedankt dat je hier in de studio wou komen. Dat je live hebben gespeeld en we zijn weer helemaal op de hoogte met al die mooie volkliedjes daar in het Veenkoloniaals. Blijft een moeilijk woord, hè?
1: Ja, dankjewel. Dankjewel, Ben. Heel fijn dat je hier mocht zijn.
0: Ja, ik wens je heel veel succes met in de toekomst. En nog meer, zijn er al nieuwe nummers voor nieuwe LP's of zo?
1: Oh ja, ik ben wel aan verder gaan schrijven, ja. Dus er liggen wel dingen op de plank. Dus wie weet wat de toekomst brengt.
0: Nou ja, zodra we wat nieuws zit, laat je me horen. En besteed er gewoon weer aandacht aan.
1: Nou, geweldig. Dankjewel.
0: Zeg, ja, en een goede reis terug naar het Hoge Noorden.
1: Dankjewel.

Dit is Kees Slot. Dan moeten wij afscheid nemen van twee uur lang Streektaal Radio. Vandaag met de gast in de studio, Sylvia Vlederis, over een nieuwe LP, de Alle Volk Likes. Jullie kunnen gewoon doorgaan met reageren via Streektaalradio, hotmail.com of WhatsApp, zeker nog telefoon en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Mijn naam is Ben Eikam, door Hennega, door de Toon, een keer, houdoe in Gortko. We gaan de boezem met trio!

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien, wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 2 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
6: 92.3 FM.
3: 92.3.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 3 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis. Toen ze 's nachts terugkwam van een feestje, schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Ik heb wat met jou, je wil. Voor een player pimp worldwide. Je weet het. Het is altijd druk. Appen, teksten, bellen, faxen, e-mailen. Dus het begon eigenlijk zo.

lange zomernachten moest ik even rusten. Daarna heel bewust met september mee. Aan de tantra yoga en de gemberthee. Verlamd door de liefde in oktober. Maar na 31 dagen weer helemaal sober. Dus november een gebroken hart. Maar ze gaf me de liefde die ik nodig had.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmuts in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon, en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 6 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
2: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhoofdbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
4: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Ruhrgebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
2: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 8 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar volop hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
7: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren.
6: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
8: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
6: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijze Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
3: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
2: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in, en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.
5: Du wolltest dir bloß den Abend vertreiben und nicht gerade allein gehen und riechst bei mir an. Wir waren nur Freunde und wollten's auch bleiben.

luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Die Schlagerparade. Dan vliegt de tijd toch snel voorbij. Vandaag hebben we weer heerlijke Duitsstalige slagers vanaf de jaren 60 tot aan heden. Zometeen hebben we nog een blokje slager oldies. Vandaag gaan we terug naar de jaren 60 en 70. Die komen ze al voorbij. We hebben Antje Klaan, Rosje Whittaker, Pia Sophie, Eloy de Jong en nog heel veel meer. We gaan snel verder met muziek. Hier is Roland Keizer met Ich glaube es geht schon wieder los.

lied kan eine Brücke sein. Het origineel is van Joy Fleming uit 1975. Toen behaalde ze hiermee een 16e plaats bij het Eurovisie Songfestival. Nu hoor je versie van Eloy de Jong samen met Abigail Noor van Campos. Daarvoor hadden we in de Schlagerparade Pia Sophie met Wenn das so viel ist. Straks hebben we Fernando Express en Antje Klaan. Nu gaan we verder met Symphonie der Träume van Franziska Wiese.

Zaak is loud van Antje Klaan hier in die Schlagerparade. Daarvoor hadden we Fernando Express met Honeymoon in Paradies. Straks hebben we een blokje Slager Oldies met andere Bill Ramsey en Siw Malmkvist. We gaan nu terug naar de jaren 80 met Eloisa van Roger Whittaker.

Dat waren de heren van Fantasy met Jere Taak met Dier. Daarvoor hadden we Geraldine Olivier met Bittertans, toch nog eenmaal met Mier. Het is nu tijd hier in die Schlagerparade voor een blokje Slager Oldies. Vandaag gaan we terug naar de jaren 60 en 70. We beginnen met Simon Pist met Liebeskummer loont zich niks uit 1964. Daarna gaan we naar 1962 terug met Bill Ramsey. Ohne Krimi geht die Mimi niet ins bed. En we sluiten het blokje af met Ein Schlafsack und eine Gitarre uit 1973 van Renate und Werner Leismann.

Dat was het blokje Slager-oldies hier in die Schlagerparade. Je hoorde Renate und Werner Leisman met Ein Schlafsack und eine Gitarre. Daarvoor hadden we Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett van Bill Ramsey. En we begonnen het blokje met Sue Malmquist. Met Lebenskommen loont zich niet. Van het verre verleden gaan we weer terug naar het heden. Met Maria Levin. Met Du hast mich angelacht.

band. Vroeger waren ze een groep, tegenwoordig zijn ze een getrouwd duo. Je hoort ze met Tanzen Träumen. Een uur lang die Schlagerparade zit alweer bijna op. Wij gaan eruit met Kom und lieb mich van Frank Lars. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
4: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt, is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
3: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
5: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
3: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.